jinjamba ja rumba kyogera wamfumu ya kenditu samangwana nzikula Kongo Demokratiko ndi nyimbo zamikuyogona chora kuno ku Radio Mosambike nzikula Zimbabwe munachuka katswiri wopeka ndiwimba nyimbo komanso oyendetsa matrack Nicholas Zacharias imwe akubwera mpurogamu iyi ndi modzi mwa nyimbo zake.